0: under 18.
1: Bocayuda analiza mercado laboral. 4 September, teco December 2026. Entrevista dona de CBS, lubicita casa selecta para encuesta de fuerza laboral. Bo contesta nanta importante y te trata nanco confidencialidad estricto. Bo tin pregunta, llama CBS na 717-8676 o visita cbs.nl/arbeidskrachten. CBS, hecho cuta conta. Help to make the arbeidsmarkt in kaart te brengen. Van september tot en met december 2026 gaan CBS-interviewers langs bij huishoudens die willekeurig zijn geselecteerd voor het arbeidskrachtenonderzoek. Uw antwoorden zijn belangrijk en worden door het CBS direct vertrouwelijk behandeld. Heeft u vragen? Bel het CBS via 717-8676 of kijk op cbs.nl/arbeidskrachten. CBS voor wat er feitelijk gebeurt.
2: Will you help map the labor market? From September through December 2026, CBS interviewers will visit households randomly selected for the labor force survey. Your answers are important and will be treated with strict confidentiality by CBS. CBS never shares this data with third parties, not even to other government bodies. Do you have questions? Call CBS at 599-717-8676 or visit cbs.nl/arbeidskrachten. CBS, facts that matter.
3: Vota ba estudia ibo que hasi petition pa financiamento di estudio of subsidio pa cominsa? Ofwada un ex-studiante ibo tin pregunta tocante ibo debe di estudio? Erse yan studi financieren ta para clá pabo. Bo por visitanos bali na kaya neki bocus